doing the boogie with a solid jive. That's where Malcolm the Everton met Rockin' with my baby Rockabilly Music. Oké, laatste woche in die vierde volge hebben we bereits die Miller Sisters gespeeld met Someday You Will Pay. Eingespeeld circa midden 1955, august 55. Aus de gelijke era tijd hebben ze ook There's No Right Way to Be Wrong eingespeeld. Wurde aber erst in 56, 14 januari, van de producer Sam Phillips veröffentlicht op Sun Records. Deze platte is nog eindeutig tot Taal Hillbilly. The Miller Sisters met There's No Right Way to Do Me Wrong.

Sonny Burgess and the Pacers en Red Headed Woman. Alright, Leiter Gates. We hebben bereids Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. Want we hebben jetzt hier over de platenspeler de B-site van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins en Honey Don't.

on the table and roll on the floor. Dat was Ron Schmidt met zijn Rock and Roll Ruby. 21 april 1956, Sun Records, Memphis, Tennessee. Van Rockabilly nog eenmaal terug richting Rhythm and Blues. Roscoe Gordon, and I'm Gonna Shake It.

Shake it and break it and rock around the clock. Dat was Roscoe Garden met I'm Gonna Shake It. Hij was saxofoonziek. De producer Sam Phillips had deze platen überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Uit zijn gelijke era, gelijke tijd, aanvang 56, Jack Earls en Slow Down.

Dashwar Jekylls met Slow Down, veröffentlicht in mei 56, Sun Records, label nummer 240. Voor einde woche gaan we weer in die vierde folge van onze Sun Special rijen. Bereits ook Johnny Cash gespeeld met zijn eerste platte Cry, Cry, Cry. Op 19 mei 1956 had de producer Sam Phillips zijn meest bekende platte of Sun veröffentlicht, namelijk I Walk the Line. Met, of de A-site Get Rhythm. Als de gelijke overname session spelen we jetzt van Johnny Cash Break Man's Blues. Deze song is niet compleet erhalten gebleven als zijn studio. Daar vele enige seconden. Johnny Cash, Breakman Blues, niemals veröffentlicht.

Ja, dat was Johnny Cash met Brakeman's Blues. Niemals veröffentlicht und auch nicht komplett erhalten geblieben. Aus den Sun Studio. Diese Track kommt aus den gelijke Aufnahmesession von I Walk the Line. De meest bekannte platte van Johnny Cash auf Sun Records. Van 19 mei 1956. Op de gelijke datum worden ook die allereerste platten van Roy Orbison veröffentlicht op Sun Records met Ubi Dubi. Deze song had Roy Orbison overigens bereids in 55 veröffentlicht op een zeer kleine platte label, namelijk Jewel Records in zijn kleine heimatdorf Wink, een Uldorf uit Texas. 19 mei 1956, die eerste platte van Roy Orbison, Sun Records, Memphis, Tennessee, met Ubi Dubi.

Dat is waar, Roy Robinson met zijn eerste Sun label single, Ooby Dooby. Als 19 mei 1956. De producer Sam Phillips had damals in 1956, en eigenlijk überhaupt generell, weinig metals veröffentlicht damals auf Sun. Einer der wenige, dat was Maggie Sue Wimberly, damals 14 jaar oud. Ze had ook in deze tijd van Johnny Cash en Roy Orbison ook rockabilly eingespeeld. Maar Sam Phillips had wat betreft rockabilly niets van hier veröffentlicht. En een 14-jarige rockabilly meidel hebben we juist also hier. Maggie Sue Wimberly met Rock and Roll Cemetery.

Ja, daar is waar. Maggie Sue Wimberly met een Rag 'n Roll Cinnamon Tree. Oké, de eerste platte van Billy Lee Riley worden in deze tijd era ook veröffentlicht op Sun Records. Billy Lee Riley alweer hier met Rock With Me Baby met over de B-zijde Troublebound.

Billy Lee Riley was dat, met zijn eerste blues rockabilly platen af Sun Records met de Trouble Bound. Flying Saucers Rock and Roll spelen we natuurlijk next week in die zesde volge van onze Sun Special rijen. Blues Rockabilly, Carl Perkins en Bob and the Blues.

When the sun goes down, let's get around. Dashwar, Sonny Burgess met We Want a Boogie, Sun Records, Rockabilly, Zexafunsic. Oké, nog eenmaal. Johnny Cash and Get Rhythm.